Helemaal! Hé, je moet een ander zien, je moet een ander zien. Ja, ja. Wat je moet je goed aan Kamul? Hé, je moet je theater. Hé, wakka wakka! Kamul!

ani paro kinde nwa herore mokalo choto paro kinde nwa herore mokalo shida gira wakalo pamoja shida gira wakalo pamoja